0: Het is 3:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 5:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. De brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlakbij de Spaanse grens. Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter nieuwe regels voor stemmen per post tegengehouden. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd in aanloop naar de congresverkiezingen in november. Amerikaanse Vietnam-veteranen stappen naar de rechter om de bouw van een triomfboog van president Trump tegen te houden. Het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
2: life. 60s, 70s en 80s.
3: Forever 49. It's a kind of magic.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals.
9: Keukenloods.nl.
8: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
1: Sportlife.
2: Sportlife.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
6: Coco.
7: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
8: Mama.
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat.
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: nou? Je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Het is 7 uur. Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij toezicht op statiegeld. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. Het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. De brand brak gistermiddag uit in het departement Oud, vlakbij de Spaanse grens. Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Nog 309.000.
3: Oké, elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding. En,
5: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Forever 49 weerbericht.
9: Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar vooral in de noordelijke helft vallen enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen nog buien voorkomen, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen overal droog. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. De westenwind is matig, aan de kust krachtig en neemt in het zuiden later af naar zwak tot matig. Vanavond is het half bewolkt en droog. De wind is zwak uit het westen, maar in het noordoostelijk kustgebied staat een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 5 à 6. Komende nacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden aan zee tot 7 graden landinwaarts bij weinig wind. Morgenochtend zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog met een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgenmiddag veel zon, in het noorden en oosten wat bewolking. Het blijft droog en wordt 21 graden in het noorden tot 24 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. Morgenavond neemt de bewolking toe en is er een kleine kans op een bui. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Het is 8 uur.
11: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij het toezicht op statiegeld. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. Het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. De brand brak gistermiddag uit in het departement Oud, vlakbij de Spaanse grens. Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Zorgeloze Zaterdag met Rob Duin.
1: Een hele goede morgen. Het is de eerste zaterdag van de maand, september 2026. Het is 8 uur. Natuurlijk het begin van jouw zorgeloze zaterdag hier bij Forever 49. Met natuurlijk fantastische muziek. Denk dit uur onder andere aan de Electric Light Orchestra, Whitney Houston, Johnny Hates Jazz en een man die zijn werkzame leven begon als gasfitter. Natuurlijk heb ik ook wat zorgeloze zaken voor je. En niet te vergeten...
2: Ik ben wel koffie.
3: Ja, dat willen wij wel.
1: Natuurlijk staat daar een verse koffie voor je klaar. Maar nu eerst Cyndi Lauper en Girls Just Wanna...

Wat een fantastische muziek van de Commodores. Ceylon. We hebben hier heel wat anders. We doen het licht aan. En dat doen we met die Electric Light Orchestra. Hoe kom je tenslotte op zijn naam? En hou je maar stevig vast, want dat zingen ze zelf ook. Hold on tight.

Uitgebracht op 22 november 1963 stond op hun tweede LP With the Beatles. Ja, en de Beatles mogen natuurlijk helemaal niet ontbreken op het station waar je de beste muziek hoort uit de 60s, 70s en 80s. Want hier vieren we het leven. En bovendien, volgende week vieren we heel bijzonder het leven met de sprong van je leven. Daar vertel ik je straks meer over. Nu eerst John Hiatt. When the road...

1949 met John Hiatt en Have a Little Faith in Me. En die woorden, Have a Little Faith in Me, die gaan ongetwijfeld door je heen als je de prijs van volgende week hebt gewonnen en aan de uitgang zit van een klein vliegtuigje met een parachute op je rug. Have a Little Faith in Me. Want dat kun je namelijk winnen vanaf volgende week in de actie De Sprong van Je Leven en Skydive Arrangement op Texel. Hier zijn

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken?
2: Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de Voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
5: Schat?
6: Hm?
5: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
6: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
5: Mafkees.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Is echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld.
14: 18.000,
10: godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Forever 49 weerbericht.
18: Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar vooral in de noordelijke helft vallen enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen nog buien voorkomen. Maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen overal droog. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. De westenwind is matig, aan de kust krachtig en neemt in het zuiden later af naar zwak tot matig. Vanavond is het half bewolkt en droog. De wind is zwak uit het westen, maar in het noordoostelijk kustgebied staat een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 5 à 6. Komende nacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden aan zee tot 7 graden landinwaarts bij weinig wind. Morgenochtend zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog met een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgenmiddag veel zon, in het noorden en oosten wat bewolking. Het blijft droog en wordt 21 graden in het noorden tot 24 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. Morgenavond neemt de bewolking toe en is er een kleine kans op een bui. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

0: Forever 49 met Whitney Houston. And I Wanna Dance With Somebody. Als je het niet heel erg vindt, dan laat ik deze even allemaal voorbij gaan. Want ik vind het nog wat te vroeg. Weet je wat?
1: Anybody want coffee?
2: Ja, dat willen wij wel.
0: Doe mij dan maar even een lekker kopje koffie. En dit vind ik een fantastische band. Johnny Hates Jazz.

0: KC samen met zijn Sunshine Band.
1: De zaterdagse zorgeloze zaken van Rob Duim.
0: En natuurlijk heb ik ook wat zorgeloze zaken voor je. Want volgens de beroemde formule van Einstein, ESMC-kwadraat, bevat 1 gram materie voldoende energie om 10 lampen van 100 watt ieder maar liefst 3000 jaar te laten branden. En het is in Frankrijk tot aan de dag van vandaag bij wet verboden om je varken Napoleon

Ik heb hier toch zulke mooie herinneringen aan. Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There. En deze man is ooit zijn carrière begonnen als gasfitter. En toen vond hij uit dat hij eigenlijk heel muzikaal was en fantastisch kon zingen. Joe Cocker samen met Jennifer Warnes. Tot zo aan de andere kant van 9 uur.

0: Shoppaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint. Boost yourself.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
10: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
18: Simyo. Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Het is 9 uur.
20: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. In Europa zijn dit jaar al meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld, schrijft het ANP op basis van Europese gezondheidsdata. In Canada is de beroemde Florentiner-diamant van 137 karaat voor het eerst in 100 jaar weer te zien. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in San Andita. Op de A76 bij Nut in Limburg is één persoon gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. Het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: 49.
8: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: zorgeloze zaterdag met Rob Duin.
1: Een hele goede morgen. Welkom terug bij deel 2 van de Zorgeloze Zaterdag. Met dit uur onder andere muziek van Barry White, Dennis Edwards samen met Sida Garrett, Peter Gabriel en een zanger aan wie Bob Marley eigenlijk zijn carrière heeft te danken. En natuurlijk...
2: Anybody want coffee?
3: Ja, dat willen wij wel.
1: Uiteraard staat er verse koffie voor je klaar. Maar nu eerst Killer Queen.
4: She

Heerlijke muziek van Dennis Edwards samen met Cedar Garrett. Don't look any further. Nou, je hoeft ook niet verder te kijken. Want je hoort hier de beste muziek, de beste hits uit de 60s, 70s en 80s bij Forever 49. En bovendien kun je er ook nog fantastische dingen winnen hier. Zoals volgende week hebben we de actie De Sprong van je Leven. En daar kun je maar liefst een skydive arrangement op Texel winnen. En waar heeft je dan lekker uit een vliegtuig kunnen springen. En Ron, die maakt vrijdag bekend wie de winnaar gaat zijn.

De Dreadlock Holiday bij Forever 49, natuurlijk van de band 10cc. Ik weet niet of je wel eens op internet gekeken hebt, maar er bestaan heel wat versies hoe ze aan de naam 10cc voor de band gekomen zijn. Het schijnt zelfs een versie te zijn dat het iets te maken heeft met de uitstoot van menselijk vocht of zoiets. En dit is natuurlijk het lijflied van de echte 49er. Nothing's gonna stop us now. Hier is Starship.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3x5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuurlen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
14: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
15: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
19: Forever 49 weerbericht.
21: Wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Ook vanmiddag is er een mix van bewolking en zon en eerst nog kans op een bui in het noorden bij een graad of 20. De matige westenwind is langs de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
22: 60s, 70s and 80s.
23: Forever 49.
24: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But
0: the times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Volgens mij heeft hij na Lou Rawls de mooiste stem ooit. Barry White. Can't get enough of your love. En we hadden in het vorige uur al die Electric Light Orchestra. Nu hebben we de Free Electric Band. Hier is Albert Hammond.

Forever 49 met Jimmy Cliff en Reggae Nights. En dat is trouwens de man waaraan Bob Marley zijn carrière te danken heeft. Want Jimmy Cliff heeft Bob meegenomen na zijn eerste auditie en gepraat als brugman bij zijn producer om hem een platencontract te bezorgen. Een soort van sledgehammer dus. Eigenlijk net als die van Peter Gabriel.

maar doorgaan hier bij Forever 49. Maar we gaan wel van presentator wisselen. Ruud Wessels is weer terug van vakantie. Je ziet er trouwens prima uit, jongen. En ik spreek je hopelijk morgenochtend weer bij de Early Sunday Morning. Dus ik wens je een fantastische, maar vooral zorgeloze zaterdag. Ciao!

0: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
5: Koekoe.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
15: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Het is 10 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst Toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en Kanaleneiland 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht.
19: Forever 49.
20: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Als je wat ouder bent, dan ben je per definitie zeker niet afgeschreven. Hè? Dat bewijst Madonna maar. Ze is genomineerd voor 11 Video Music Awards van MTV hè, dit jaar. 11. Ongelooflijk op die leeftijd. Ruud in de ochtend is dit, Forever 49 met straks Earth, Wind & Fire. En nu, Dolly Parton.

Maar ben je dat ook als je Earth, Wind & Fire hoort? Dat je eigenlijk gewoon nog een keer wil omdraaien of even wil uitrekken. Hè? Dat past helemaal erbij. Je hoorde After the Love is Gone hier bij Forever 49. Verkeersboetes. Ja, ze zijn nooit leuk, hè? Of je nou krijgt voor verkeer parkeren of voor te hard rijden. Ze doen eigenlijk altijd een beetje pijn. Terwijl je ze vaak toch gewoon zelf veroorzaakt. Of misschien toch ook niet. Straks hoor je een heel apart verhaal uit Enschede over het niet veroorzaken van je eigen verkeersboete.

Legendarische man dit, hè? Elvis Presley of Forever 49. Je hoorde de Jailhouse Rock bij Ruud in de ochtend. In Enschede krijgt de 24-jarige Jordi de ene snelheidsboete naar de andere, terwijl zijn auto gewoon voor zijn huis geparkeerd staat. Ja, het probleem blijkt een mobiele flitser te zijn die regelmatig in zijn straat wordt neergezet. Als een automobilist te hard rijdt, flits! Staat zowel de auto van die hardrijder als die van hem op de foto. Ja, en op een of andere manier pikt het systeem vervolgens altijd het kenteken van de auto van Jordi uit. Inmiddels heeft deze beste jongen al 6 onterechte boetes van rond de 80 à 90 euro op zijn naam staan. De eerste 3 die werden na bezwaar geschrapt. Maar toen de flitser niet zo lang geleden opnieuw werd neergezet, ja, was het gewoon weer raken, hè? Flits, flits, flits. Nieuwe boetes. Hoppakee. Weer 80 à 90 euro. Bizar. Ja, inmiddels heeft die jongen dus weer onterechte boetes. Het OM die zegt nu naar een oplossing te zoeken voor dit toch wel heftige probleem. De winnaars in het verhaal zijn trouwens wel de mensen die echt hard reden. Die komen op deze manier mooi onder die boete uit. Er wordt namelijk geen boete nagezonden. Volgende keer moet Jordi zijn kenteken maar afplakken of gewoon de hele auto onder een hoes zetten. Hè? Dan los je dat probleem gelijk op. Onterechte boete.

0: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetke kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
7: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
20: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
22: Forever 49 verkeer.
23: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht.
22: Forever 49 weerbericht.
24: Wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Ook vanmiddag is er een mix van bewolking en zon en eerst nog kans op een bui in het noorden bij een graad of 20. De matige westenwind is langs de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Soms gebeuren er dingen waarvan je denkt van, nou, zou dit nou eigenlijk waar zijn? Zou dit niet gewoon verzonnen zijn? Een soort van marketingstunt, toch? Dat geldt ook trouwens voor de titel van dit nummer, hoe ze aan dit nummer gekomen zijn. Het schijnt namelijk zo te zijn dat Andrew Ridgely een briefje achterliet voor zijn ouders, waarop hij per ongeluk schreef, "Wake me up before you go-go." Maar George Michael vond dat dubbele woord zo grappig en bouwde daar de titel omheen van het liedje. Dat werd dus letterlijk de basis voor, ja, een wereldhit. De grootste hit voor Wham. Wake me up before you go-go. Forever 49 staat aan, bent u

Brian Ferry op het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Forever 49. Heb je onze nieuwe tribute podcast al gehoord? In deze podcast praat Pierre met, ja, wat ik ooit heb gezegd, de mooiste oma ooit. Dat vond ik wel. Tina Turner. De tribute heet This is Tina. En Pierre die praat met frontvrouw Maureen Alberg. Hij is benieuwd wat ze nou leuk vindt om de tribute van Tina Turner te zijn. En bovendien wil hij heel graag weten wat er nou leuk is om op te treden als Tina Turner. Nou, antwoord op die vragen komen onder andere langs in de tribute. Die je kunt terugvinden op onze site forever49radio.nl. Via onze app en in de diverse podcasts app. Forever 49 Tribute Podcast. Dit is Rudy in de Ochtend.

1973 dit, hè? Een jaar voor mijn geboorte. Daniel, Elton John hier op Forever 49. 1973 trouwens ook een heel bijzonder jaar voor Jan Wolkers, hè? Want zijn boek Turks Fruit, uitgebracht in 1969, kwam uit op film in 1973 met Rutger Hauer en Monique van de Ven. En heel veel seks, weet je nog? Maar goed, lang geleden.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding. En,
4: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl. Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Het is 11 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15, Europoort richting Rotterdam, staat file door werkzaamheden tussen Hoogvliet en Rotterdam-Heijplaat 5 kilometer met een kwartier vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Dan de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. Elders op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en De Wijk 7 kilometer stilstaand verkeer met drie kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.
16: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

De zaterdagochtend van Forever 49. Tainted Love voor je van Soft Cell. Wat ben je aan het doen op deze zaterdagochtend? Misschien ben je nog een beetje de laatste hand aan het leggen aan het boodschappenlijstje voor zometeen. Even lekker naar de supermarkt om de week boodschappen te doen. Of misschien ga je zometeen wel sporten. Kan ook, hè? Maar wat je ook doet, ik ben blij dat je Forever 49 hebt ontdekt. Het radiostation waar we het leven vieren. Het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Straks, Diana Ross hier, My Old Piano. Maar eerst deze, Paul McCartney and Wings. Dit is Band on the Run.

vroeger stonden ze nog wel eens in restaurants, hè? Die piano's. Met de gewoon lekker gespeeld door iemand als je zat te eten. Diana Ross, My Old Piano hier op Forever 49. Nu we het toch over restaurants hebben. Als jij in een restaurant zit, ben je dan iemand die altijd iets anders wil bij je eten? Ik bedoel zoiets van, mag de hamburger even goed doorbakken zijn? Of van, ik heb toch eigenlijk liever ketchup in plaats van curry. Nou, mocht jij dat nou doen, dat doet mijn vrouw trouwens ook af en toe wel eens, hè, dat het iets meer doorbakken moet worden, dan heb ik zo meteen echt een reden om dat beter niet te doen. Tja, geloof me, als je dit hoort, doe je dat misschien ook in de toekomst niet meer. Nou, wat dat dan is, vertel ik je zo.

De Bee Gees bij Ruud in de ochtend op Forever 49. Je hoorde Tragedy. Ben je iemand die in een restaurant wel eens vraagt om aparte dingen? Iemand die misschien in andermans ogen wel een klein beetje zeurt over wat iets anders moet of niet? Nou, kan je vertellen, soms kun je dat beter gewoon niet doen. Een restaurantbezoek in Italië is namelijk voor een 20-jarige vrouw behoorlijk heftig afgelopen. Ze bestelde in een badplaats daar roerei en vroeg of de eieren extra goed doorbakken konden worden. En ook of het nog even zonder salade geserveerd kon worden. Ja, de jonge bediende die maakte netjes een aantekening voor de keuken in zijn computertje. Hè? Dat hoort er een klein beetje bij. Althans, ze dachten dat het een nette aantekening was. Als grap, zo zegt hij achteraf, heeft hij neergezet, laat de eieren aanbranden en spuug erop. Klein detail, daar heeft hij even niet over nagedacht. Deze opmerking werd dus meegenomen op de kassabon. Ja, niet over nadenken natuurlijk. Hè. De jonge bediende schrok en werd lijkbleek, bood samen met zijn manager zijn excuses aan en garandeerde dat er echt niet in de eieren was gespuugd. De rekening werd trouwens ook nog voor de dame kwijtgescholden. Hè? Ze had even gratis gegeten. Ja. Dan denk je van nou, dat restaurant is wel geschrokken. Ja en nee. Want ja, het restaurant heeft dat akkefietje ook weer gebruikt in een soort van marketingfilmpje op de socials, waarin een klant letterlijk wordt gevraagd, met spuug of zonder? Ja, nieuws is nieuws, hè. Slecht nieuws is ook een soort van reclame, moet het restaurant gedacht hebben. Socials heeft er wel voor gezorgd dat het filmpje heel veel bekeken is. Dat kan weer wel. Level 49 is dit, met nu Level 42.

0: en Zon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen! Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Yes!

0: Do. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Deze week in de bonus: alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En Hak ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuurder.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
7: Sportlife. Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: Zo.
11: Wat een geld.
13: 50.000. Godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Prins Alexander 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en De Wijk 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen op de A28 kan beter omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.
17: Forever 49 weerbericht.
19: Er is een mix van bewolking en zon met eerst nog kans op een bui in het noorden bij een graad of 20. De matige westenwind is langs de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. En waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Soms zit het artiesten gewoon helemaal mee, weet je? Die hebben gewoon alles wat ze nodig hebben. Jon Bon Jovi was eigenlijk zo iemand. Alles zat mee. Had de looks van een filmster, het lange haar van een rocker. En ja, muziek die hij schreef was heel toegankelijk. Zo toegankelijk dat zelfs moeders en vaders het na één keer konden meezingen. Weet je nog vroeger? Ongelooflijk. Door de Bon Jovi Forever 49, You Give Love a Bad Name. Zaterdagochtend, Ruud in de ochtend.

Op een of andere manier moet je altijd even met je kin bewegen als je dit hoort, toch? Wil je dat ook niet? Bengals Walk Like an Egyptian hier bij Forever 49. Bij Rut in de ochtend. Nu hebben wij als 49er natuurlijk al heel veel dingen gedaan in ons leven, hè? Er zijn ook plekken geweest waar anderen alleen maar over kunnen dromen. Op plekken waar je nooit meer kunt komen, bijvoorbeeld, hè? Kan ook. Zo ben ik ooit geweest op de oude Twin Towers in New York. Van pas de foto's nog. Best wel bizar trouwens. Maar er zijn altijd nog wel dingen die je toch nog wel op je verlanglijstje hebt staan. Nu ken ik een paar mensen die bijvoorbeeld ooit nog wel eens willen parachute springen. Nou, zelf lijkt me dat echt doodeng, hè? Niet iets voor mij. Maar kan je wel zeggen, ik kan me er iets bij voorstellen. Echt. Het is wel iets moois natuurlijk. En vooral omdat het gewoon in Nederland ook kan. Bijvoorbeeld Texel, hè, daar kan het heel goed. Nou, ben jij nou zo iemand? Dan heb ik wel goed nieuws voor je. Want vanaf aankomende maandag hebben we hier bij Forever 49 een hele mooie actie. Een mooie actie waardoor je misschien wel iets van je bucketlist kunt afstrepen. Nou, wat dat is, hou de socials in de gaten. Vanaf aankomende maandag weet je meer. Oh.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu haal, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
8: Deze week is het de Week tegen Kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
20: Ik heb hier de biefstuk Bali.
21: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
20: Geniet ervan.
19: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
18: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
25: Sim
0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Het is 12 uur.
10: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De reisapp Polar Steps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nepnaaktbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Forever 49 verkeer.
25: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Prins Alexander 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en De Wijk 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen op de A28 kan beter omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.
26: Forever 49.
27: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
28: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
29: Forever 49.
30: Dit is 12 tot 2 op Forever 49.

Je luistert naar Forever 49. Dit is 12 tot 2. Waarin we natuurlijk weer heerlijke muziek draaien uit de 60s, 70s en 80s. En onze vaste items komen ook voorbij. We zetten weer een Nederlandse plaats in het voetlicht. We brengen weer aan iets of iemand een ode en nog veel meer. Maar eerst de spreuk van de dag. Als hadden kon, is hebben te laat.

0: De Pointer Sisters en de Fire.
1: Vandaag in het verleden.
0: Vandaag 5 september, maar dan in 1973 maakte Johan Cruijff zijn debuut voor Barcelona in een wedstrijd tegen het Belgische Brugge. En ook vandaag op 5 december, maar dan in 1978 tijdens de Virato-beurs, werd voor het eerst een symposium gehouden over het fenomeen teletext, ook wel lees-tv genoemd. Voor teletext had je toen een decoder nodig. Waar is de tijd gebleven?
1: Vandaag in het verleden.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Dalio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation

0: €99 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint. Boost yourself.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
15: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
14: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er staat een kapotte auto stil, daar is maar 1 rijstrook open. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en De Wijk 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een 1,5 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen kan beter omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.
19: Forever 49 weerbericht.
8: Er is een mix van bewolking en zon met eerst nog kans op een bui in het noorden bij een graad of 20. De matige westenwind is langs de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. En waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Madness and Our House. Je luistert naar Forever 49 in heel Nederland te beluisteren via DAB Plus en wereldwijd online. En we zijn natuurlijk een landelijke zender, dus we besteden ook aandacht aan het hele land. En iedere week zetten we in dit programma dan ook een Nederlandse plaats in het voetlicht. En welke

0: Baker Street.
1: Hey Bernard, noem nog eens een Nederlandse plaats.
0: Nou, we zetten vandaag een Nederlandse stad in de spotlight. Dat is Gouda. En geloof me, die stad is veel meer dan alleen kaas. Neem bijvoorbeeld de stroopwafel. Wist je dat dit ooit begon als een echte arme luiskoek? Bakkers maakten ze rond 1810 van oude deegresten en goedkope stroop. En wil je de indruk maken op de locals, noem het dan geen stroopwafel, maar een siroopwafel. En als je door het historisch centrum loopt, stop dan bij het sprookjesachtige stadhuis op de markt. Niet te missen. Exact 2 minuten over het half en hele uur komt daar aan de zijkant een heel gaaf mechanisch poppenspel tot leven. En zoek je daarna de hippe kant op, pak dan het pontje naar Goud Asfalt. Dat is een oud industrieterrein dat nu een creatieve hotspot is met een stadsstrand en toffe terrasjes. Dit weekend is daar overigens ook het World Food and Film Festival. Kortom, Gouda, historie, cultuur en de lekkerste koeken.
1: 12 tot 2 op Forever 49.

0: gaan weer aan iets of iemand een ode doen. En waar dit over gaat, dat herkennen we echt allemaal.
1: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor repen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd. Pas je eigen

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleden.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Het is 1 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Gisteren werden er al 2 andere mensen gered. En in het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden na een incident op een terras. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed met haar auto in op een groep mensen op dat terras. Er raakte niemand gewond, maar bezoekers vernielden daarna de auto van de vrouw. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er staat een kapotte auto stil, daar is maar 1 rijstrook open. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en De Wijk 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen kan beter omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.
3: Forever 49.
8: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
3: Celebrating life.
9: 60s, 70s en 80s.
3: Forever 49.
10: Dit is 12 tot 2 op Forever 49.

hoorde je op Forever 49. We draaien hier de beste hits uit de 60s, 70s en 80s. Dit is deel 2 van 12 tot 2 met natuurlijk weer de spreuk van de dag. Als hadden kon, is hebben te laat.

grootste sport ter wereld als we kijken naar hoe hard het speelobject door de lucht vliegt. Dus dat is wel belangrijk. Welke sport is officieel de allersnelste sport ter wereld als we kijken naar hoe hard het speelobject door de lucht vliegt? Je krijgt straks het antwoord naar Queen, You're My Best Friend en deze van Phil Collins.

Persoonlijk vind ik het nog steeds een van de mooiste platen van Queen. You're My Best Friend was dat. En je krijgt een antwoord op de vraag van vandaag. De vraag was: welke sport is officieel de allersnelste sport ter wereld als we kijken naar hoe hard het speelobject door de lucht vliegt? Nou, het antwoord is badminton. Ja, mensen gokken vaak op tennis of ijshockey. Maar een shuttle kan bij een smash van een topspeler een bizarre snelheid behalen van ruim 500 kilometer per uur. En het officiële wereldrecord staat zelfs op 565 kilometer per uur. Het is toch niet te geloven? Ik had het echt niet bedacht. Maar dat is het dus.

0: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Licht door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Yes!

0: pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
5: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Waardenburg en Culemborg, 8 kilometer met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesandijk en Den Hoever, 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dan de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft, 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander, 7 kilometer met daar 3 kwartier extra reistijd. Er ligt daar olie op het wegdek, er is maar 1 rijstrook open. En op de A28 van Groningen naar Zwolle, tussen Hogeveen en De Wijk, een half uur vertraging in 6 kilometer file. De oorzaak is een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht.
8: Forever 49 weerbericht.
10: Er is een mix van bewolking en zon, met eerst nog kans op een bui in het noorden bij een graad of 20. De matige westenwind is langs de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. En waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.

0: Clarence Clemens en Jackson Brown, You're a Friend of Mine.
1: Vandaag in het verleden.
0: Het is vandaag exact 15 jaar geleden dat Max Verstappen de Formule 1 race op Zandvoort won. En het was voor het eerst sinds 1985 dat het circuit weer voor Formule 1 gebruikt werd, moet ik zeggen. Want dat sprookje is inmiddels alweer voorbij.
1: Vandaag in het verleden.
0: En straks doen we een ode aan iets wat voor ons allemaal heel herkenbaar is. Je hoort dat straks hier op Forever 49.

0: Solid as a Rock, Edward Simpson.
1: Een ode aan.
0: Vandaag doen we een ode aan de Oer-Hollandse kringverjaardag. Ja, ja, iedereen klaagt er altijd over. In een kringetje zitten, de hand schudden van mensen die je niet kent. En de schaal met blokjes kaas en plakjes leverworst die rondgaat. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Het is toch een beetje ons culturele erfgoed. Een ode aan de gezelligheid waarbij je verplicht naast je suikertante zit, drie keer dezelfde anekdote hoort en de legendarische prikker met een druif en een blokje kaas. Het is nergens zo burgerlijk als in Nederland, maar stiekem willen we het voor geen goud missen. De kringverjaardag.
1: Een ode aan.

Love Will Save the Day, dat was Whitney Houston. En dit was ook weer een aflevering van 12 tot 2 op deze zaterdag 5 september. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering tussen 12 en 2 uiteraard. En straks na 2 zit hier Ruud Wessels, want Remco, ja, die is nog op vakantie. Maak er nog een mooie dag van en tot morgen. Hoi!

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi. Pakken ze een podium?
2: Pakken ze een podium?
1: Pak zelf eens een podium.
4: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smin, boost yourself.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukenloods.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Het is 2:00.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan diverse korte files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De meeste oponthoud op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Geldermalsen en Knoopend Everdingen 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam. Daar stond een auto in brand net voor het Terbrechtseplein. Die is inmiddels geblust en geborgen. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier.
7: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever.

0: Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen herinneringen aan, aan muziek.
1: Hè?
0: Laten we eerlijk zijn. Heb ik ook aan deze, Take On Me, Aha. Het was namelijk een plaat die ik draaide in de allereerste keer dat ik radio maakte. En die plaat die draaide ik, dat duurde 2 keer. Gewoon domweg. Hij lag daar, ik had hem op de verkeerde stapel teruggelegd. En toen draaide je alles nog van vinyl, hè. Dus je kon ook niet zien wat je al gedraaid had als je het verkeerd teruglegde. Maar goed, lang geleden. Aha, met Take On Me hoorde je bij Forever 49. Bij Remco de Middag. Dit is mijn...

De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Je hoort hier bij Forever 49. Ook op je zaterdagmiddag, hè? Ben je al bij de supermarkt geweest? Of ben je misschien vanmorgen met je kleinzoon, met je kinderen naar de voetbal geweest, hè? Ja, mijn kinderen zijn nog te klein, maar ik ga het ook nog meemaken. Dat je misschien moet gaan grensrechteren bij een voetbalwedstrijd. Dat moet er nu nog niet aan denken. Forever 49 is dit. Remco in de middag. Met nu.

dat kunnen ze nou wel zeggen. Dat ja, geld geen liefde kan kopen. Maar dat is toch niet helemaal waar. Dat blijkt zo meteen wel uit de terugspoelservice. Daarin een film uit 1987. Waarin een journalist eigenlijk undercover gaat in een bordeel. Ja, en daar kun je dus liefde wel kopen. Alhoewel je je wel moet afvragen of dat dan echte liefde is natuurlijk. Hè. Forever 49 op zaterdagmiddag is dit. Met nu...

0: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus. De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïne-shakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
16: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg. Dat leidt tot bijna 100 kilometer file. De meeste hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. En een paar opvallende, zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Dit is omrijdend verkeer van de afgestoten A12. De A4 Rotterdam-Den Haag bij Delft en bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. De linkerrij is ook dicht. Vertraging 10 minuten. En de A4 Den Haag richting Rotterdam voor Knoopend Benelux. Net voor de wegwerkzaamheden daar 10 minuten vertraging.
18: Forever 49 weerbericht.
20: Er is een mix van bewolking en zon met eerst nog kans op een bui in het noorden bij een graad of 20. De matige westenwind is langs de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. En waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dat was geweest in Graceland. Mooie plek hoor. Echt, mocht je ooit de kans krijgen om daarheen te gaan, ik zou het zeker doen. Heerlijk. Eventjes langs het oude huis van Elvis Presley. Dat is ook al een hele belevenis. Met kogelgaten in het bankje voor de deur. Echt.
1: De terugspoelservice. De terugspoelservice.
0: In de terugspoelservice vandaag de film House of the Rising Sun uit 1987. Het is een kleine, vrij obscure thriller-mystery film die nooit echt een dikke hit werd in de bioscoop. Het had meer een opvallende soundtrack destijds. Maar ja, daar kom ik zo meteen even op terug. Janet is een jonge, ambitieuze journaliste in L.A. en ze ontmoet Corey. Dat is een dure call girl en ziet erin een goed verhaal. Janet besluit undercover te gaan in een heel exclusief bordeel met de naam The House. Daar ontdekt ze dat de eigenaar, Louis, betrokken is bij chantage en duistere zaakjes. Wanneer vrouwen rond hem plotseling verdwijnen, vermoedt Janet dat er meer speelt. Ook Corey verdwijnt en Janet beseft dat ze zelf inmiddels iets te veel weet. Ja, wat begon als een krantartikel, wordt zo eigenlijk een strijd om levend uit de house te komen.
2: What are you doing?
3: Man's got a gun. I suggest we listen.
4: He's not where you say he is. I'm coming back for this.
5: A dirty cop, always a dirty cop.
6: Me in, right?
7: It's my time!
8: Everything's leading back
9: you
8: to me.
9: You murdered my son.
10: I need your help.
11: Tell me where he is!
12: He's coming for you.
13: House of the Rising Sun.
14: I know you, Ray.
15: Not anymore, you do.
1: De terugspoelservice.
0: The House of the Rising Sun, een film uit 1987. Eigenlijk was het een hele kleine film die nooit echt een dikke hit werd in de bioscoop. Het was meer eigenlijk bedoeld als een soort van film voor op DVD en Blu-ray. En daar werd het wel een succes. Wat wel een grote succes werd, was de soundtrack die bij de film hoorde. En het heeft alles mee te maken dat de film is gemaakt rondom de klassieke hit House of the Rising Sun. En de makers die vulden de soundtrack vervolgens met grote jaren 80 artiesten. Daardoor hoor je in zo'n relatief onbekende film ineens Tina Turner met Love's Got to Do With It. Ice House met No Promises. En ook deze van Brian Ferry. Don't Stop the Dance. Je hoort hem nu, Forever 49.

Creedence Clearwater Revival op het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Forever 49. En had je dat nou een aantal weken geleden gevraagd, have you ever seen the rain? Dan had je misschien nog kunnen antwoorden van nou, het is alweer een tijdje geleden. Inmiddels is dat wel achterhaald, hè. Er is alweer genoeg regen gevallen wat dat betreft.

Opgenomen werd het nummer door de Everly Brothers in 1960. En later nog een keer gecoverd ook door Roy Orbison als B-kant van zijn single Running Scared. Maar wij kennen eigenlijk dit meer als origineel, toch? Nazareth, Love Hurts hier op Forever 49.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi, onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Nog 309.000.
6: Oké, elektrisch en garantie?
7: 7 stuurder.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint. Boost yourself.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Is ja. Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7.
16: Oh,
14: wat een geld.
16: 50.000, potverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
18: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
25: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
26: Mooi van Ethos.
27: Het is 3:00.
28: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland kondigt een tijdelijk bestand af boven Kiev in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De Oekraïnse hoofdstad wordt 3 dagen niet aangevallen. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg deze zaterdagmiddag, maar de meeste files die ontstaan hebben niet al te veel vertraging, hooguit zo'n 5 tot 10 minuten. Zoals de A1 om te beginnen, Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A2 Den Bosch richting Utrecht, voor knooppunt Everdingen ook 10 minuten oponthoud en het rijdt langzaam over 10 kilometer. A4 Den Haag richting Rotterdam, net voor de werkzaamheden op de A15 bij knooppunt Benelux een klein kwartier oponthoud. En de A27 Utrecht-Gorkum, voor knooppunt Everdingen, ook daar bij de wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging.
9: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Lekker hè dit. Forever 49 staat aan het radiostation waar het leven viert. Man Eater, Hall & Oates hoorde je. Een nummer dat trouwens niet gaat over een vrouw die een heleboel mannen verslindt. Nee, het gaat over New York. Aan het begin van de jaren 80. Waar veel geld, veel status en mensen elkaar figuurlijk opaten om zo hogerop te komen. Die Man Eater was dus eigenlijk een symbool voor hebzucht. Ja, zo leer je nog eens wat hè. Jij altijd maar denken dat het over die ene vrouw ging die je ook kent. Gewoon die man-eater, weet je? Nee. Het gaat over New York City. Ook wel gaaf. Ben je er wel eens geweest? Misschien moet je hem nog even een keer op je bucketlist zetten. It's Forever 49 met Kim.

je wil eigenlijk nooit tweede keus zijn, toch? Ja, het lijkt me ook niet leuk als je tweede keus bent, dat iemand anders gewoon voorgaat. Maar ja, in dit geval was Mandy wel tweede keus. Barry Manilow had het nummer namelijk eerst opgenomen met de titel Brandy. Maar ja, in die tijd was er al een hit met de naam Brandy, You're a Fine Girl. Dus ja, om dat een beetje, ja, de verwarring zeg maar een beetje te voorkomen, heeft hij er later Mandy van gemaakt.

Wij bij Forever 49 helpen je gewoon een klein beetje op weg op deze zaterdag. Hè? Als je aan het sporten bent, gewoon Boogie Wonderland van Earth, Wind & Fire in je oren. Dan komt het helemaal goed. Hè? Loop je net even een stapje harder. Doen we graag voor je. Forever 49, het radiostation dat jij hebt ontdekt. Het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. En ook het radiostation met straks de terugspoelservice. En in de terugspoelservice gaan we terug naar 1974, mijn geboortejaar. En we hebben daar een leuke tv-serie uit.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig, paaltje snel.

0: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi, nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg, maar de meeste files die er staan leveren niet veel meer vertraging op dan zo'n 5 tot 10 minuten. Zoals de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Vlaardingen-Oost en knooppunt Benelux bijna 10 minuten oponthoudt. De A27 Utrecht richting Gorkum voor knooppunt Everdingen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En zojuist gebeurde er een ongeluk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Wezel en Roermond is de weg op dit moment dicht.
4: Forever 49 weerbericht.
6: Er is een mix van bewolking en zon met eerst nog kans op een bui in het noorden bij een graad of 20. De matige westenwind is langs de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. En waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Forever 49. En ja, Eurythmics, There Must Be An Angel Playing With My Heart past daar absoluut in.
1: De terugspoelservice. De terugspoelservice.
0: Dit uur in de terugspoelservice een serie waarvoor iedereen gewoon thuis bleef vroeger. Hè? We gaan terug naar mijn geboortejaar, dat was 1974. Zwiebertje. Een vriendelijke zwerver die van dorp naar dorp trekt en het liefst nergens lang blijft. In het dorp Mallebroek kent iedereen hem en kan hij altijd terecht bij huishoudster Saatje. Daar krijgt hij altijd eten, koffie en natuurlijk de laatste dorpsverhalen te horen. Zwiebertje die raakt regelmatig door zijn nieuwsgierigheid of goed bedoelde acties in de problemen. Vooral veldwachter Bromsnoor die heeft regelmatig met hem aan de stok. De burgemeester probeert de ruzies dan vervolgens weer op te lossen. Ja, in de serie zijn ook veel gesprekken over gewone dingen. Zoals bijvoorbeeld over het bewaarappeltje.
2: Ja, waar ben ik dan voor hier?
3: Moest je gaan?
2: Nee, dankjewel. Ik ben niet zo rokerig van nature. Oh, nou. Dan liggen daar een stelletje van die appelen. Als ik er daar eentje van mag hebben, dolgraag.
3: Ja. Voor elkaar, moet je kijken.
2: Ja, ik kijk.
3: Hier zo. Eén voor zo. Oeh. En één voor mij nemen. Hè? Voor straks in je huisje. Hè? Wat is er?
4: Het is een heerlijk appeltje.
3: Ja, dat zie je.
4: Een lekker appeltje.
3: Maar dat ben een goudreneetje.
4: Vreselijk zeg. Het is een lekker zoet zuur. Meer een zuur dan een zoet. Ik weet niet of ik het soepel moet zeggen. Ja. Wat zijn het voor dingen, zeg jij?
3: Dat zijn een goudreneetje.
4: Zo zijn het goudreneetje.
3: Ja, zeker, ja. Dat zijn de beste die ik ken. Echt bewaarappeltje.
4: Nou, als je ze wil bewaren, ga je gang, hoor.
3: Ach, zeg, we hebben wel eens een dreun tegen je kanus gehad.
4: Nou, graag. Als je dat er maar over gaat, alsjeblieft, zeg.
0: Nou, agressief al deze tijd, hè. Daar komt dus de term bewaarappeltje vandaan.
1: De terugspoelservice. De terugspoelservice.
0: 1974. Ja, een tijd waarin je dus je appel nog niet gewoon in de fruitschaal legde, maar gewoon, ja, bewaarde. Als bewaarappeltje voor later. 1974 trouwens ook het jaar van deze dame, Gloria Gaynor. Ze stond met haar Never Can Say Goodbye hoog in de hitlijst. En je hoort haar nu bij Forever 49.

blijft een legendarische band dit, hè. Wat een goede muziek. U2, With or Without You, of Forever 49. Ze zijn zeker ook legendarisch omdat ze nu nog steeds heel erg actief zijn. Zo brachten ze pas geleden Fireflies uit, in samenwerking met de Nederlandse DJ Martin Garrix. En The Edge bracht dit samen met Martin Garrix op het grote dansfestival Tomorrowland.

Ben je wel eens jaloers? Ja, jaloers zijn is eigenlijk een hele slechte eigenschap, hè? Maar ja, we zijn het allemaal wel eens. Als je verliefd bent op dat ene meisje of op die ene jongen, en iemand anders gaat met dat meisje praten en hebt een leuke date met haar, dan word je wel een klein beetje jaloers. Is niet goed, maar het gebeurt toch. Nou, ik ben ook een klein beetje jaloers. Niet omdat ik verliefd ben op Marcel. Zeker niet, hoor. Maar wel omdat ik jaloers ben op Marcel omdat hij op vakantie gaat. Ik zit er net te vertellen wat zijn vakantieplannen zijn voor de komende weken. Dan denk ik van, oh, ik ben net terug. En eigenlijk, als ik eerlijk ben, ben ik ook alweer toe aan vakantie. Ja, zo gaat het alweer. Jongen, jongen. Maar goed, hij is er vandaag wel, hè. Net aangeschoven, Marcel. Je hoort hem, Marcel van Leven, zo meteen bij Forever 49. Eerst, Survivor, dit is Eye of the Tiger.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het is 4 uur.
16: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. In Moskou zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen om president Poetin een zogenoemd idee voor vrede voor te leggen. De waarde van de bitcoin is opnieuw stevig gedaald tot onder de $80.000 nadat de VS een nieuw banenrapport publiceerde. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. De politie zoekt vandaag met metaaldetectoren naar sporen in en rond Overasselt. Er wordt onder meer gezocht in een weiland en langs de weg. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui. Met name in het noorden bij een graad of 20 en een matige langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden op de weg op dit moment. Er staan een aantal files, maar de meeste hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond 10 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Die is dicht tussen Belfeld en Roermond door een ongeluk. Verkeer richting Maastricht kan omrijden door Eindhoven te volgen over de A67 en de A2.
15: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever.

0: van de film St. Elmo's Fire. En dat was een metafoor voor een droom of een doel in de verte waar je naar streeft. En dat slaat meer op het verhaal van de rolstoelatleet Rick Hansen, die de wereld in zijn rolstoel rondreisde om geld op te halen voor ruggenmergonderzoek. 1,5 jaar lang over doorzettingsvermogen gesproken. Nou, we hebben er nog één, want je hoorde het vanmorgen al. Maar hij zit er nu nog steeds, hè? Ruud Wessels, weer terug van vakantie. Dus ja, hij overdrijft het een beetje. Ja, ben je er vanavond weer? Oh nee, vanavond niet. Oké, morgen weer. Oké, hartstikke goed. Hey, goedemiddag.
1: Marcel in de middag op Forever 49.

0: zeker niet. En daarover gesproken, ik heb straks iets moois voor je. Iets hartstikke leuks. Ja, ik zou je aandacht er een beetje bij houden, want dit is echt te gek hoor.
1: Marcel, laat je lekker bijkomen van je dag.
0: Heb je wel even nodig, hè? Misschien heb je gewerkt vandaag of ben je nog steeds aan het werk. Of heb je de hele dag geshopt door de stad. Ja, en misschien had je er weinig zin in. Nou, vroeger zei je moeder altijd, als je geen zin hebt, maak je maar zin. Daarover gesproken straks in de High Five. Hoe krijg je van minder zin heel veel zin in iets? En we hebben weer de positieve quote van de dag.
1: De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: Zodra je stopt met proberen in het perfecte plaatje te passen, word je vrij.

0: Een complimentje is altijd leuk, hè, als je dat krijgt, hè? Vind je wel, hè? Ja, toch? Maar als je het krijgt van iemand waarvan je denkt van, nou, hè, daar kijk ik enorm tegenop, dan is dat toch een behoorlijk goed compliment, hè? Nou, niemand minder dan Elvis Presley noemde Roy Orbison de grootste zanger ter wereld vanwege zijn enorme stembereik. Ja, niet niks, hè? Trouwens, wij hebben ook iets wat niet niks is. Nou, sterker nog, het is echt te gek.
1: Doe mee

0: boven Texel meegevlogen. Ja, echt te gek hoor. Toen dacht ik ook van, eruit springen zou ook fantastisch zijn. Maar ja, ik heb nog even een drempeltje. Misschien heb jij die drempel niet dat je zegt van nou, ik wil dat gewoon gaan doen. Dan heb ik goed nieuws voor je. Want als je meedoet met onze winactie, maak je kans op een parachutesprong boven Texel. Of twee vliegpakketten bij City Skydive. En er zit echt van alles in. Dus ja, sprong in het diepe wagen. Ik zou het doen. Ga naar onze website voor Air49Radio.nl. Daar vind je alles.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door City Skydive en Paracentrum Texel.
2: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Je realiseren dat je vanavond nergens heen hoeft.

0: vertoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Deze week is het de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die er dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden op de weg op dit moment. Er staan een aantal files, maar de meeste hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond 10 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Die is dicht tussen Belfeld en Roermond door een ongeluk. Verkeer richting Maastricht kan omrijden door Eindhoven te volgen over de A67 en de A2.
20: Forever 49, weerbericht.
22: Er is een mix van bewolking en zon, met eerst nog kans op een bui in het noorden bij een graad of 20. De matige westenwind is langs de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig, met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit gaat niet over het weer. Het gaat over de liefde. Ja, hoe mooi kan dat zijn, hè? Zo zingen ze dat zij elkaars regenboog in de lucht en zonneschijn in het leven zullen zijn om de donkere dagen te overwinnen. Nou, volgens mij kan ik het niet mooier zeggen. Straks trouwens, als je dingen hebt waarvan je zegt van nou, daar heb ik totaal geen zin in. Hoe maak je zin? Straks in de High Five.
1: Het leven zit vol dilemma's, maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Wat doen we vanavond?
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Gezellig samen chic uit eten gaan of de hele avond comfortabel lekker bij elkaar thuis blijven met een zelfgekookte maaltijd.
1: Dilemma van de dag.

0: 5, 4, 3, 2, 1. 1. De high five van de dag.
1: Als je geen zin hebt, dan maak je maar zin. Dat hoorde je vroeger altijd. En misschien heb je dat zelf ook wel gedaan bij je kinderen of kleinkinderen. Ja. Maar hoe krijg je nou van minder zin heel veel zin in iets? Dit is het top 5. Visualiseer het beste scenario. Probeer het voor je te zien. Dit traint je brein om te focussen op het plezier dat gaat komen. Doe alvast de nodige voorbereidingen. De fysieke handeling maakt het project officieel geopend. Schrijf op waarom je dit zo graag wilt. Waar kijk je het meeste naar uit? En als je dit later terugleest, laat je jezelf direct weer op met frisse energie. Beperk de keuzestress en regel de randzaken. Regel de saaie dingetjes zo snel mogelijk, zodat je daarna alleen nog maar puur kunt gaan genieten van het vooruitzicht. En, belangrijk, praat erover met enthousiaste mensen. Want enthousiasme is erg besmettelijk.
0: De high five van de dag.

was wel in, hè? Dit was een guilty pleasure die je lekker luidkeels meezingt. Maakt je niet uit waar je staat. Misschien wel op je werk of misschien gewoon achter de kassa. Kan ook natuurlijk, hè? Of gewoon lekker thuis, met z'n tweetjes. Waarom ook eigenlijk niet, hè? Daarover gesproken zometeen. Caro's Culty Classics. En vanavond nog Club Forever 49. En DJ Groove Monkey. Dus je hoeft de deur echt niet uit. Geniet van je avond.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
8: Hey.
9: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Het is 5:00.
5: Dit is Jos Thuis staan met de hoofdpunten van het radionieuws. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Meerdere landen hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regels voor het gebruik van autonome wapens. In Libanon zijn meerdere doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Er zouden verschillende doelen zijn geraakt in het zuiden van het land. In Griekenland is tijdens een luchtshow een straaljager neergestort, meldt de NOS. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Her en daar staan er nog wat korte files, zoals bijvoorbeeld de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, 5 kilometer met een klein kwartier oponthoud. Daar gebeurt een ongeluk, de weg is weer vrij inmiddels. De A2 Den Bosch richting Utrecht, voor knooppunt Everdingen, ook 10 minuten oponthoud en er staat er 8 kilometer file. En tenslotte de A27 Breda-Gorkum, voor de werkzaamheden, voor de brug bij Gorkum, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
8: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
9: 60s, 70s en 80s.
10: Forever 49.
11: Dit is Caro's Guilty Classics.
12: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

0: Welkom bij Caro's Guilty Classics met Carolina Dijkhuizen.
1: Het is zaterdag 5 september. De afgelopen week is het weer totaal omgeslagen. Maar zoals het dan hoort, hè, dan ben ik er weer met Caro's Guilty Classics en dan breekt gewoon de zon door. Ik heb 2 uur lang de heerlijkste classics voor je klaarstaan. Pak een drankje erbij. Of doe je dansschoenen aan. Weet je wel, het is zaterdag, wat je wil. Ik heb Peter Gabriel voor je klaarstaan. Dit is Salisbury Hill.

Don't Wanna Lose You Now van Gloria Estefan. Ik vind dit zo'n mooi nummer. Ik vind het oprecht een van haar mooiste ballads, denk ik. Ja, de volgende plaat die sluit eigenlijk aan bij het weer wat we de afgelopen periode hebben gehad. Ik ga nog even door over het weer, want dat is waar wij Nederlanders natuurlijk het meest over klagen. Het was koud, het was guur, regenachtig. Code geel kregen we zelfs. Christopher Cross, die schreef er een toepasselijk nummer bij. Ride Like the Wind hoor je hier op Forever 49 in Caro's Guilty Classics.

Never Gonna Give You Up. Je hoorde Barry White. Weet je wat zo leuk is aan het hebben van een eigen radioshow? Je kan mensen gewoon af en toe, die ik dan lief heb, eventjes in het zonnetje zetten. En dat wil ik even doen voor Laura en haar man Hans. Ze hebben een pittige tijd achter de rug. En ze werden verliefd tijdens een bepaald nummer van Roxette. En die wil ik dan vandaag ook even speciaal voor jullie draaien. Dit is Listen to Your Heart.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Her en daar staan er nog wat korte files. Zoals bijvoorbeeld de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld. 5 kilometer met een klein kwartier oponthoud. Daar gebeurt een ongeluk. De weg is weer vrij inmiddels. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Everdingen ook 10 minuten oponthoud. En er staat daar 8 kilometer file. En tenslotte de A27 Breda Gorkum. Voor de werkzaamheden voor de brug bij Gorkum. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
1: Forever 49 weerbericht.
3: Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden- tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen, met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Je hoorde Andrew Gold en Lonely Boy hier op Forever 49. Ja, sommige tracks zijn gewoon heerlijk om keihard te draaien. En Misha vroeg aan mij of ik haar favo-track even dan op de radio een slinger wilde geven. Nou, dat doe ik met liefde voor je. Dit is Tina Charles en I Love to Love hier in Kado's Guilty Classics.

Je hoorde Alone van Heart. Dit is echt weer zo'n plaat waar ik gewoon kippenvel van krijg. Het is zo lekker gezongen, zo lekker. Wauw, ik hou ervan. En daarvoor draaide ik natuurlijk de aanvraag van Misha. Tina Charles en I Love to Love in de 87 remix. En dit is Everlasting Love, Love Affair.

Je hoorde Love Affair met Everlasting Love. Ik heb zometeen nog een aantal platen voor je klaarstaan. Maar daarna ga ik toch echt even ruimte maken voor het radionieuws van 6 uur. Niet getreurd, want daarna heb ik natuurlijk nog een uur voor je klaarstaan met de lekkerste Guilty Classics. Ik hoop dat je dan nog steeds bij me bent. Dit is Sade. Sade.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
0: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Het is 6 uur.
2: Dit is Jos Nuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De Fraude Helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
4: life. 60s, 70s en 80s. Forever
5: 49. Dit is Caro's Guilty Classics.

Cool and the Gang en met Fresh hoorde je in het tweede uur van Karo's Guilty Classics hier op Forever 49. Leuk dat je nog luistert. Ik heb zometeen The Fine Young Cannibals, Tina Turner en de aanvraag van Bart voor je klaarstaan. Maar nu eerst hoor je Manic Monday. Dit zijn de Bengals.

Order the King met Always on My Mind, Elvis Presley. Ik denk 2 weken geleden een documentaire over David Bowie te kijken, The Final Act. De totstandkoming van zijn laatste album Black Star. Het indrukwekkend kijkje in zijn creativiteit door de ogen van de mensen die hem eigenlijk het beste kennen. Nou draaien wij natuurlijk alleen maar nummers uit de 60s, de 70s en de 80s. Dus dit is even een classic van hem. Let's Dance, David Bowie.

Sam en Dave en het heerlijke Soulman. Ach, wat ben ik blij dat wij deze platen hier bij Forever 49 gewoon lekker kunnen draaien. Bryan Adams die scoorde zijn allereerste nummer 1 hit in Amerika met het nummer Heaven. En het succes kwam opnieuw in Nederland in de versie van Doe. Wij draaien natuurlijk het origineel.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
11: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Forever 49 weerbericht.
15: Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met

Tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. En waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke maandag zet ik 15 tracks van de uitzending van de zaterdag ervoor in mijn Caro's Guilty Classics Spotify playlist. Terwijl jij maandag je week gewoon heerlijk kan beginnen. Nou, reken maar dat Gloria Gaynor met I Will Survive maandag wordt toegevoegd. Nu hoor je de Fine Young Cannibals hier op Forever 49 in Caro's Guilty Classics.

Exile California met die iconische gitaarsolo's. Geschreven en gespeeld door Don Felder en Joe Walsh. En dan nu het nummer wat ik vroeger eigenlijk altijd playbackte. Geen idee wat het betekende, maar daar stond ik met mijn borstel voor de spiegel. En het goede nieuws is, 9 september staan ze in de Paradiso. Mercano en Hijo de la Luna.

Hijo de la Luna. Prachtig, Mercano. Zoals ik al zei, hè? 9 september in Paradiso, Amsterdam. Ja, Bart wilde heel graag Ring My Bell van Anita Ward horen. En hij schaamde zich een beetje dat hij geen leuke anekdote had. Geeft helemaal niks, Bart. Ik word hier zo gelukkig van.

0: Tot zover Caro's Guilty Classics.
1: Wil jij nou net als Bart en Misha een aanvraagje doen en je bijdrage leveren aan dit heerlijke programma vol Guilty Classics? Het is heel simpel, hè? Je gaat gewoon naar de site forever49radio.nl of mijn Instagram Carolina Dijkhuizen Official. En je laat me daar gewoon weten wat je wil horen. En ik vind het ook leuk om eventjes te horen waarom je het wil horen. En wie weet, misschien draai ik het volgende week wel. Mijn tijd zit erop. Voor nu een hele fijne avond. Heb een heerlijke zondag en geniet van je week. Tot zaterdag.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers. 50% korting. En dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
5: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Nog 309.000.
19: Oké, elektrisch en garantie?
20: 7 sturen.
19: Alcantara bekleding.
21: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
23: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
25: nu
24: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
25: Nu halen, hè? Dus niet straks.
26: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
27: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
24: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
26: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
28: Het is 7 uur.
0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Wat een heerlijk begin van de nieuwe aflevering van Club Forever 49. En Gino Ficcio hoorde je en zijn uitvoering van Papa Was a Rolling Stone. Beste luisteraars, put on your dancing shoes and dance.

Een en al herkenbaarheid. Al die leuke sampletjes van vroeger. Allemaal in de blender gedaan. Tegenwoordig heet het nu disco. Cream, Siri, Hordy en Found a Cure. Natuurlijk van Ashford en Simpson. Uit de periode van de jaren 70. Toen kwam het origineel uit. En door de jaren heen heel veel remakes, reworks en remixen van gemaakt. First Choice. Let no man put us under.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam

0: eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Forever 49 weerbericht.
3: Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. En waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden- tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Wie kent hem niet? Dennis van der Geest, de judoka, produceert ook muziek. En af en toe kom je hem tegen in het land. En je hoorde hem met The Real Thing hier in Club Forever 49 vanuit de gezelligste discotheek van Nederland. Met Cheryl Lee.

jaren geleden, toen de uitvoering uitkwam van de Braxtons, was ik er al helemaal verliefd op. Maar deze remake van Eric Copper, die uitkwam in 2019, mag er ook wel zijn, samen met Diana Ross en The Boss.

Wie keek hier niet naar? Naar Charlie Angels in de jaren 70. Beryl Forsett, Kate Jackson, Jacqueline Smith. En dat was op televisie tussen 1976 en 1981. Wat een fantastische serie was het. En vond je het helemaal niks? Dan vond je de vrouwen leuk om naar te kijken. Laten we gewoon eerlijk zijn. Magic hoorde je en Charlie Angels theme. Dit is The Dirty Dancer van Black & Crown of Forever 49.

Dirty Dancer vanuit de gezelligste discotheek van Nederland. Later vanavond, om een uurtje of negen, in de mix, DJ Groove Monkey. Maar zometeen verwelkom ik je in deel 2 van Club Forever 49. We gaan eruit met Funky Choice, Why Can't We Live Together? Tot zometeen.

0: ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Get ready for the OG. All y'all bitches are looking
11: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
13: Koekoek.
14: Telulu.
13: Gek.
12: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
15: Het is 8 uur.
16: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, heeft dit jaar al 104 illegale IPTV-diensten gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. En de Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

ze zeggen wel eens, gezelligheid kent geen tijd. Ook niet op deze zaterdagavond, maar inmiddels is het wel 8 uur geweest. Vanuit de gezelligste discotheek van Nederland luister je naar deel 2 van Club Forever 49. Softmall en Nitron hoorde je en Get Down. Put on your dancing shoes.

Dat is het lekkere van nummers uit de categorie Nu Disco, zoals het tegenwoordig heet. McFadden en Whitehead, het zit er helemaal in. Jay Caruso heeft goed werk afgeleverd met A.G. Lewis en hun uitvoering van Ain't No Stopping Us Now.

0: Speelbewust 18+.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Coco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
13: Bij Lot of Happiness maak jij elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
14: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Forever 49 weerbericht.
18: Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. En waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

achtergrond hoor je allemaal van die sampletjes voorbij komen. Van die nummers waar je vroeger helemaal vanuit je dak ging. En dan zit je na te denken, ja, voor wie was het ook alweer? Ja, deze was niet zo heel moeilijk natuurlijk. Don't Go, The Ghostmasters, hier in Club Forever 49. Dit is Doris, Beddick en Ike. Nummer dat heet Moving On.

Young Hearts, oftewel Age is Just a Number. Lekker jong blijven en lekker dansen vanavond vanuit de gezelligste discotheek van Nederland met Paul Parsons en...

is uitgebracht. Candy Dough was het voor vanavond. De keuze is daarop gevallen met het maken van de playlist van Club Forever 49 en Jingo Alan Dixon's remix. Over remixen gesproken. Ja, dit vind ik wel een hele lekker hoor. This time, I know it's for real. Dit is Donna Summer.

0: Wat een heerlijke uitvoering richting het einde van Club Forever 49. Donna Summer. And this time I know it's for real. Zometeen na 9 uur in de mix met DJ Groove Monkey. Volgende week zijn wij er weer. Alvast een fijn weekend. Of nog steeds een fijn weekend. Ik ga mijn schoenen poetsen. Kan ik ze in de kast zetten? Kan ik er volgende week weer mee dansen? Veel plezier vanavond.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat.
5: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Pakken ze een podium?
7: Pakken ze een podium?
6: Zelf is een podium.
8: Pakken ze een podium.
9: Pakken ze een podium.
10: Pakken ze een podium.
11: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
4: Mama.
6: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1,099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
21: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
20: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki Chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
0: Het is 9 uur.
22: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, heeft dit jaar al 104 illegale IPTV-diensten gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwitten?

0: helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Forever 49 weerbericht.
4: Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. En waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Het is 10 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. De nieuwe vredesmissie van de Amerikaanse president Trump, die zijn twee gezanten naar Moskou heeft gestuurd, lijkt weinig kansrijk. Rusland houdt vast aan harde eisen. Oekraïne moet ook gebieden in Donetsk afstaan en mag geen lid worden van de NAVO. Maar Kiev wijst die eisen af. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
1: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Chlorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. Met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH

0: of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Forever 49 weerbericht.
2: Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18+, speel bewust.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
14: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Pak eens een podium.
20: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
21: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Het is 11 uur.
23: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. De nieuwe vredesmissie van de Amerikaanse president Trump, die zijn 2 gezanten naar Moskou heeft gestuurd, lijkt weinig kansrijk. Rusland houdt vast aan harde eisen. Oekraïne moet ook gebieden in Donetsk afstaan en mag geen lid worden van de NAVO. Maar Kiev wijst die eisen af. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
24: Forever 49.
25: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Forever 49 weerbericht.
4: Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden- tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is 12 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Forever 49.
11: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 2:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3:00 beëindigd. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.